0: gaan.
1: Nee, grootvizier, nooit.
0: Goddelijk licht.
1: Vader.
0: Vreugdevol licht.
1: Vader, alstublieft.
0: Rijk mij uw hand.
1: Niemand vertelt me meer hoe ik moet zijn.
2: Jij komt voort uit mijn hart, Mira.
1: Dit is mijn leven, ik wil nu volwassen zijn.
2: Doof nu het vuur, anders zul je je branden.
1: Mijn hart schreeuwt het uit, zeg nu geen nee.
2: En de belofte verbreken, dat is de goden verzoeken.
1: Vader, geef me die kans, droom met me mee.
2: Mijn hart is in jou.